volger van Tilleman in Hamburg, topbaan. En Friedemann, die krijgt ook een goede baan, maar die raakt aan de drank. Dat is jammer, dus die gaat mis. En verkoopt waarschijnlijk daarvoor heel veel werken van zijn vader. En die zijn ergens ja, in een antiquariaatje terechtgekomen, wat ook. Dus daardoor zijn we waarschijnlijk heel veel kwijt. Maar ja, twee zoons van hem worden heel erg beroemd en belangrijk voor de muziekgeschiedenis. Dus hij laat wat na waar hij trots op kan zijn. Dus voor daarin troon treed ik hiervoor. Hiermit is de tekst. Andere tekst die hij ook gebruikt voor dat slotlied. Nou, hij had heel wat aan te bieden. Hij had zijn muziek. Hij had toch een aantal zeer geslaagde kinderen. Hij had dat neergezet en dat wist hij heel goed. Dus hij hoefde zich nergens voor te schamen. Dus ik las van de week nog in een Engels boek: Most lives end in disappointment. De meeste levens eindigen in teleurstelling. Uiteindelijk denk ik dat het bij Bach wel meeviel. Anders had hij het ook niet toegelaten, die vreselijke operatie die zoveel geld kostte. En als hij dan sterft, heeft hij heel veel prachtigs achtergelaten. En daar genieten wij nog steeds iedere dag van.

0: Hoe zit het met die muziek? Hij verkocht zijn weerlijke muziek.
1: Ja, vooral voor klaverzimmel en orgel. Om thuis te spelen, ja.
0: Op de markt, op de messen.
1: De messen, ja.
0: Wat gebeurde met de kerkmuziek?
1: Ja, dat was dus heel anders. Die werd niet verkocht of uitgegeven. Die lag gewoon, zeg maar, in de Thomasschule op een plank. En een hoeveelheid is ook meegegeven aan zijn zoons. Maar het meeste lag gewoon op de plank. En dat was zeer uitzonderlijk als er kerkmuziek werd uitgegeven, laat staan gedrukt. Dat is heel weinig gebeurd.
0: Ja.
1: En daarom heeft het zo lang geduurd dat wij iets van die Matthäuspersoon afwisten.
0: Ja, maar was het eigendom van de school?
1: Ja, hij werkte in opdracht van de school.
0: Dus de school.
1: Uiteindelijk gemeenteraad weer.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Hij was wel copyrighthouder, maar hij was geen eigenaar.
1: Nee, geen eigenaar. Hij had het gemaakt voor de kerk. Dus de kerk was de eigenaar en de raad was eigenlijk weer van de kerk. De baas van de kerk.
0: Ja.
1: Maar het lag op de Thomasschule. Plus een bepaald. Hij had thuis natuurlijk wel vaak kopieën en die heeft hij aan zoons meegegeven.
0: Ja, ja,
1: ja. Dus zijn wereldlijke muziek, en dan vooral voor klaverzimmel en orgel, zeg maar ook even zijn klaviermuziek, werd tamelijk snel, ook na zijn dood, ook uitgegeven. En kwam onder andere in handen van Beethoven. Het Wohltemperierte Klavier.
0: En Beethoven, ja.
1: Beethoven, ja. Ja.
0: Oh.
1: Die kende het Wohltemperierte Klavier uit zijn hoofd. Die had een leraar uit Leipzig. Die kende dus Bach nog. Die heeft hem als ware misschien nog levend gezien, dat weet ik niet. En die zei, ga jij maar lekker Bach spelen. Oefenen. Dat is de beste. Dat is nummer one. En zo kende dus Beethoven Bach heel goed. Hij kende dat Wohltemperierte Klavier uit zijn hoofd. Speelde ze ook vaak op concerten. En dus binnen 50 jaar stond Bach op de lessenaars en werd hij beschouwd. Het blijkt ook uit dat grappige plaatje. Beschouwd als de beste.
0: In je boek zie ik het plaatje van de Berliner Sing Academie. Daar werd hij eigenlijk hergewaardeerd.
1: Ja.
0: Later, na zijn dood.
1: Opnieuw uitgevoerd. Ja, dat is wat langer verhaal.

0: verhaal. Zijn zoons gaven les in Berlijn. Of één zoon. En die gaf onder andere les aan familieleden van Felix Mendelssohn. Die toen een opkomst was.
1: Ja.
0: En een van die, geloof dat Sarah Mendelssohn was, die was helemaal een Bach-groepie. Was heel gek. Die wou alles van Bach hebben. Kocht het ook allemaal wat ze maar kon krijgen. En zo kwam op een gegeven moment op de standaards van die Zingacademie. Dat was gewoon het beste koor van Berlijn. Met de eigen prachtige gebouw, zoals je ziet. Kwamen stukjes Bach. Wat kleinere stukjes. En die werden uitgevoerd door de dirigent Zelter. Die het ook geweldig vond. En wie zongen in dat koor? Ja, Felix Mendelssohn en zijn zusje. En die vonden, waren ook zeer onder de indruk. En toen kwamen ze erachter dat er een Matthäus-persoon was. Dus niet in die losse stukjes. Een heel lang stuk van ja, wel een paar uur lang. Dat kregen ze door dat het zo lang zou duren. En toen zei ze tegen het Zelter, is dat niet iets om uit te voeren? Toen zei het Zelter, nou, is een heel raar stuk dat we hier niet weten. Met hele rare teksten, behalve de Bijbel dan. Ja, nee, dat kan helemaal niet, dat kunnen we niet, dat gaan we niet doen. Oh, zei Mendelssohn, geld speelt geen rol, die was schatrijk, schatrijk. En die heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat 100 jaar na die ene uitvoering in 1729, namelijk op 1829, die hele Matthäus-persoon weer opnieuw, na 100 jaar dus, werd uitgevoerd. Maar met de nodige coupures, er werden hele aria's uitgelaten en uitgevoerd door niet een koor van 8 zangers zoals Bach had, maar meteen een koor van kleine 100. Met een groot orkest, met ja, allerlei andere instrumenten ook erbij. Maar het werd er uitgevoerd in dat gebouw. En dat was een enorme grote evenement. En daar zat de hele hofhouding, het hof, het Berlijnse hof. Allerlei grootheden. Meneer Hegel, de grote filosoof, zat er al. Meneer Schleiermacher, ook een grote filosoof, theoloog. En mogelijk ook Heinrich Heine, dat weten we niet. En het was een mega succes. Het moest diezelfde week nog worden heruitgevoerd. En toen kwam een zegentocht van die Matthäus-persoon over uiteindelijk de hele wereld, tot in, met Amerika. En de christelijke gemengde koren die omarmden het stuk, want dit was muziek van zo'n grote formaat. En Duitsland, we zijn in 1829, jaar na de dood van Beethoven, die wou een nieuwe componist hebben van naam. Want Duitsland had die nationale gevoelens, die werden allemaal gewekt in die tijd. En daar hoorde een componist bij. Maar ja, Felix Mendelssohn, die uitzonderlijk goed was, die kon dat niet worden, want ze lachen, dat was een Jood. Maar ze hadden Bach. Dus Bach was dood, maar hij was toch nummer one geworden. Dus Bach krijgt een enorme ja, boost mee van de cultuur. Ze hadden een nieuwe componist, namelijk een zekere Bach. Dus hij zat helemaal in de stroom van beroemdheid. En toen is er ook de Bach-gezelschap opgericht. En die is toen uiteindelijk al zijn werk, dat heeft jaren geduurd, gaan uitgeven. Die begonnen ook aan die cantates, want die waren we ergens. En die begonnen gewoon het eerste stuk wat ze vonden, noemden ze mijn cantate 1, BWV 1. Ze gingen een hele catalogus maken, meneer Schmiederer was dat. En het eerste stuk was helemaal niet de eerste cantate die Bach geschreven had. Nee, nee. Dat staat zijn eerste stuk, want Bach hield het zelf niet zo goed bij. Ja. En zo is die catalogus ontstaan van die 1128 nummers. Allemaal in categorieën ingedeeld, cantates, passionen, oratoria, stuk in het Latijn en dan klavier, dan de klaverzimbel, orgel, viool, cello, luid.
1: Ja, die Duitsers die jou van indelen. Van indelen. Ja.
0: Ja. Ja. Laat ze dat maar doen. Ja, dat had Bach zelf allemaal niet gedaan. Zo keek ik er niet tegenaan. Want die mengde toch alles door elkaar. Die orgelstukjes in het café en caféstukjes weer in de kantaten en ga zo maar door. Dus die lekkere indeling, dat is echt heel Duits. En ieder jaar kwam er dan weer wat uit van die Bach-gezelschaft. En daar kon je op abonneren. Dus de componisten in die tijd, we zijn in de romantiek, die hadden zo'n abonnement. Heel leuk dat Clara Schumann, hè, die absolute relatie had met Johannes Brahms, hoe ver ze zijn gegaan weten we niet echt, gaf Johannes Brahms een cadeautje, een abonnement op de jaarlijkse uitgave van de Bach-gezelschaft met Bach-cantates.
1: Okay.
0: Want Brahms speelde ook in de Passionen het orgel, het orgeltje.
1: Grappig.
0: Ja, ja. Ja, dus Brahms was ook helemaal verzot op Bach.
1: Het is toch wel heel wrang dat ze, en ik denk dat we daar dan mooi mee kunnen afsluiten, dat na zijn dood juist die Matthäus-persoon, ja, zijn visitekaartje werd in de hele wereld en doorbrak, ja, overal.
0: Ja.
1: Terwijl hij er zo voor gevochten heeft om dat in de tijd zelf uitgevoerd krijgen.
0: Zoveel last mee gehad heeft.
1: Een visionair.
0: Ja, absoluut. Ja, hij wist dat hij het groots had gemaakt. Die grote passion. Ja, hij wist hoe goed het was. Hij was zelf ook verzot op die Johannespassion. Want zes keer heeft hij die aangepakt. En verbeterd en veranderd en zo. Maar nee, Matthäus Passion, toen wist hij hoe het moest. Hè? Hij ging en, dat was echt. Uiteindelijk kan je zeggen dat die Hobie Mes is ook helemaal de top. Ja. Kan je ook zo noemen. Ja. Maar hij wist zelf. Want ooit is er op de manuscript, de autograaf heet dat dan, wanneer maar Matthäus Passion was. Ja, lekwater gekomen en zo. Dat was een beetje gaan vlekken. Dan heeft ze gewoon helemaal opnieuw geschreven. Ja. Hè? Zo belangrijk was het.
1: Rijnschrift.
0: Dat heeft hij zelf nog gedaan, het Rijnschrift.
1: Wat ik je wilde vragen nog over de Kunst der Fuge. We hebben een tijd geleden een keer een opname gemaakt met Henk van Zonneveld. En die had daar toch wel een bepaalde kijk op. Ja. Met numerologie en die ging maten tellen en zo. En voor hem is zijn hypothese, of de hypothese die hij volgt, is rond. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ik ben geen musicoloog, daar kan ik te weinig van zeggen. Het was in ieder geval heel leuk wat hij thuis heeft uitgevoerd, als zijn eigen orgeltje thuis. Dat is heel grappig. Voor de musicoloog en ook voor de veel muzici is dat natuurlijk een topwerk. Omdat hij daar de grenzen opzoekt van wat er in de muziek kan, het contrapunt en de fuga. Mag noemen het zelf de Kunst der Fuga, Latijn om nog als er wat kracht bij te zetten. En dan zijn we alweer talloze bewerkingen natuurlijk. En het is grappig dat hij aan het eind van zijn leven eigenlijk twee werken heel veel aandacht geeft. Dat is die Hohe Messe, dat is de top van de vocale muziek, religieuze muziek. En de Kunst der Fuga is de top van de instrumentale muziek. Eigenlijk synchroon als het ware, als zus en broer. Ja. Zoekt hij daar de grenzen op. Want dat doet hij ook in de Hohe Messe, zoekt hij de grenzen op. Ja. Is ook zo virtuoos soms.
1: Ja. Nou, Goof-Jan, ik hoor de tune alweer van ons programma. We zijn aan het eind gekomen.
0: Aan het eind.
1: In ieder geval aan het eind, niet van Bach en Co, maar wel van...
0: Van ons Latijn.
1: De grote reis door de grote Bach-atlas van jou. Prachtig werk. Wordt ook in China nog uitgegeven?
0: Het is verkocht aan China, dus we moeten even afwachten.
1: Nou, hartelijk dank wel weer voor deze aflevering. En de volgende keer gaan we
0: voor de interviews en de structuur en het gesprek. Bach en Co. Dank je wel.

Dit was Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Beluistert u deze aflevering als podcast? Geen Dag Zonder Bach is een dagelijks radioprogramma op de Concertzender over de muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Elke werkdag te beluisteren van 1 tot 2 uur en te ontvangen via de kabel en via de radiostream op onze website concertzender.nl of in de Concertzender-app. Geen Dag Zonder Bach en alle andere mooie muziekprogramma's van de Concertzender zijn met alle gegevens over de muziekstukken gratis via onze site na te luisteren. Tot de volgende Bach & Co.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Een podcast van Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering een gesprek met rietblazer en componist Maarten Ornstein. Een van de, je mag wel zeggen, heel actieve leden van muzikantenclubhuis Splendor in Amsterdam. Maarten is daar vaak te vinden, zeker op het moment van dit gesprek. Als hij midden in de repetitie zit voor een opera die hij aan het schrijven is. En dan komt vanzelf de vraag op, hoe ben je eigenlijk aan het componeren begonnen? Maarten, wat fijn dat je tijd hebt.
2: Daar zitten we.
1: Voor deze podcast. Leuk, Muziekmakers der Nederlanden. En een muziekmaker ben jij. In tal van opzichten. Ja. Want behalve dat je rietblazer bent. Mm. Ben je nu ook operacomponist?
2: Ja, nou ja. Zeggen ze. Ik durf daar verder niet al te veel grote woorden aan te hangen. Ik schrijf al muziek sinds ver voor het conservatorium. Vanaf het moment dat ik een hele krakkemikkige piano thuis kreeg, ben ik altijd wel bezig geweest met dingetjes opschrijven, dingen vinden die ik mooi vond. En dan kijken van, nou, wat gebeurt er als ik dit doe of wat gebeurt er als ik dat doe. En dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan, ook toen ik ging studeren in Den Haag. Schreef ik ook wel veel eigen stukken om te spelen met bandjes en zo. Na mijn afstuderen, nog wel een aantal jaar later, eigenlijk in 2000, toen kreeg ik een verzoek van iemand die een platenmaatschappijtje had. Van, wil jij niet een cd voor ons opnemen? Nou, dat is op zich al vrij uniek natuurlijk, dat iemand je dat vraagt. En ik zei van, ja, dat wil ik best doen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dat was een mooi platenlabel, alles had het heel goed verzorgd. Maar ik wil wel zelf alle muziek schrijven. En ik wil ook zelf de muzici uitkiezen. Ik wil gewoon alles zelf doen. Dat is prima. Doe jij maar gewoon wat je mooi vindt. Dan nemen wij dat op en dan brengen wij dat uit. Prima. Dus toen heb ik een quintet samengesteld van alleen maar blazers. Allemaal klassieke blazers, geloof ik. En één zangeres. En daar heb ik toen een heleboel stukken voor geschreven. En die hebben we opgenomen. En vanaf dat moment vond de buitenwacht ineens dat ik een componist was. Ja. Terwijl ik gewoon dacht van, ja, ik schrijf gewoon op wat ik mooi vind. En ik heb nooit compositieles gehad of weet ik veel wat. Maar ik schrijf op wat ik mooi vind. En als de rest dat dan ook mooi vindt, of in elk geval niet lelijk, dan kunnen we misschien weer verder. Het vorige ding wat ik schreef, waar ik echt mijn tanden in gezet heb, dat waren een aantal liederen op poëzie van dichters uit Gaza. Die teksten zijn allemaal geschreven toen het geweld daar echt op zijn hoogtepunt was. Ik vond iemand die dingen publiceerde en ik weet niet precies hoe die dat allemaal deed. En ik dacht van, ja, als componist, bedoel, weet je, compositie is natuurlijk toch iets wat heel veel tijd kost. En ik dacht van, ja, maar dit is nu wel een ingang om voor mij als muziekschrijver om heel direct op die actualiteit iets te doen. Om daar heel direct op te reageren, bedoel ik. Dus ik heb een paar muzici gevraagd van hier, van, nou, zouden jullie eventueel bereid zijn om dan en dan en dan dat uit te voeren? Ik ga het schrijven, ik ga er 6 weken over doen. Het is natuurlijk belachelijk, maar goed. Dus ik heb gecommuniceerd met die mensen die gedichten publiceerden van, mag ik dat gebruiken? Nou, dat was allemaal uiteindelijk geregeld en toen heb ik een aantal liederen geschreven.

0: Fragment uit de 6 songs die Maarten Ornstein componeerde op basis van poëzie van dichters uit Gaza. Gedichten die allemaal geschreven zijn na 7 oktober 2023 en door Maarten Ornstein van muziek en instrumentale interludes voorzien. De première vond plaats in januari 2025 met bariton Matthijs van der Woerd, celliste Nuala McKenna en pianist Anthony Bariszewski. Meer over zijn componeren vertelt Maarten verderop in dit gesprek dat je hoort in deze aflevering van Muziekmakers der Nederlanden. Natuurlijk vroeg ik ook Maarten om een lijstje met Desert Island Discs. En de eerste titel die daarop staat is Phone Call from Leavenworth van de Amerikaanse jonggestorven singer-songwriter Chris Whitley. Hoe heb jij Chris Whitley ontdekt, mag ik het zo zeggen?
1: Ja, dat is een goede vraag. En om heel eerlijk te zijn, ik kan het me niet herinneren.
0: Gewoon een keer bij toeval.
1: Een keer bij toeval hoorde ik dit liedje. Ik weet ook echt niet meer waar of wanneer. En het kostte me toen ook enige moeite om uit te vinden wie dat was. De achtergronden ervan en zo. Maar dat stukje is me altijd heel erg bijgebleven. Heel soms luister ik er nog wel eens naar. Ja. Ik vind het heeft zo'n ontzettende... het heeft zoveel kracht. Ondanks dat hij een veel te kort leven in en uit de gevangenis. Heel erg veel drugs. Zichzelf eigenlijk gewoon de vernieling ingeholpen. Mm. Maar als je dan hem hoort zingen en hoort spelen, dan denk je echt van, jezus mine, wat is dit goed zeg. Mm. Vind ik. Ja, en het heeft een soort van echtheid die ik heel belangrijk vind in muziek en die ik ook heel vaak mis in dingen die ik hoor.
0: Phone Call from Leavenworth gaat over die
1: gevangenis.
0: Ja. Waar die zat.
1: Waar die zat.
0: Ja, gevangen ja. Bedoel ik.
1: Ja, daar zat die gevangen. Ik weet niet of die ook het stukje daar geschreven heeft. Wat betreft de muziek. Ik bedoel, het is een high security gevangenis. Dus ik weet niet zeker of hij daar in zijn cel een gitaar mocht hebben. Maar hij zal daar vast het idee gehad hebben en de tekst. Of misschien heeft hij dat later geschreven. Dat weet ik allemaal niet. Ja. Dit is wel typisch zo'n stuk dat ik eigenlijk niet zo heel erg geïnteresseerd ben in wanneer deed hij wat, hoe of zo. Het is gewoon meer de kracht van wat hij brengt. Wat mij in elk geval echt wel heel erg raakte. Hmm. En nog steeds.
0: Heb je dat met meer singer-songwriters? Of is hij eigenlijk echt een uitzondering in dat, op dat vlak?
1: Nou, ik luister niet zo heel erg veel singer-songwriters. Ik luister sowieso eigenlijk nauwelijks muziek. Soms hoor ik wel eens iets waarvan ik denk van, oh ja, goh, ja, dit is wel... Dit heeft wel iets wat me aanspreekt. Ik vind het mooie met singer-songwriters is dat het vaak heel eenvoudig is. En ik hou wel van muziek die niet simpel is, maar wel eenvoudig. Mm-hmm. Maar vaak is het ook wel, vind ik dan, veel dingen die ik hoor, die zijn dan toch te gekunsteld of sentimenteel of weet ik veel wat. En Chris Whitley, je kan zeggen wat je wil, maar het is niet sentimenteel. En het zit ook niet vol met zelfmedelijden. Het is gewoon wat het is. En ja, dat vind ik er echt geweldig aan.

0: Wat is het verschil tussen simpel en eenvoudig als het over muziek gaat?
1: Nou, als je bijvoorbeeld... dat vind ik dan wel een goed voorbeeld. Als je de aria neemt van de Goldberg-variaties van Bach. Qua noten of hoe het in elkaar zit of wat die de begeleidingspartij. Het is allemaal heel eenvoudig. Maar wat er dan klinkt, heeft een diepte en een zeggingskracht. En daar zit zoveel meer in dan dat je zou vermoeden als je die noten ziet.
0: Ja.
1: Dat is wat ik bedoel. Het is wel eenvoudig,
0: maar niet simpel. Ja.
1: Je weet, ik speel al heel lang duo met Mark Ventros. En onze volgende cd, daar spelen we ze op. Niet allemaal,
0: okay.
1: Want dat kan niet met ons instrumentarium. Mark speelt Theorbe. En ik speel basklarinet. Dus we hebben gekeken welke van die variaties kunnen wij nou spelen op onze instrumenten. Dus dat zijn er een stuk of 7 of 8 of zo geworden. We zitten daar dan op te werken met z'n tweeën. En dan, je kan eigenlijk alleen maar soort van bewonderend naar die noten kijken. Van,
0: ja.
1: Het is zo ingenieus, maar het gaat niet om de... Daar gaat het niet om. Het gaat uiteindelijk toch gewoon om hoe ontzettend mooi die muziek blijft vloeien. En elke keer als je denkt van, oh, nu zal er wel dit... Dan maakt die toch weer een soort van... gek sprongetje of een modulatie die uit het niets lijkt te komen, maar dan toch heel logisch is. Nou, het is echt geniaal.
0: Mm-hmm.
1: Het is geniaal. Ik was eigenlijk nooit een ontzettende Bach-liefhebber of was daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar nou, daar komen we zo nog wel op. Sinds de COVID-pandemie ben ik wel een beetje om.
0: Het wonderlijke, denk ik altijd, en het geheimzinnige van Bach is dat je, bij wijze van spreken, letterlijk, op ongeveer elk instrument, al is het op een aantal oude potten en pannen, kan je het spelen en het blijft gewoon goed.
1: Ja,
0: dat is het raar.
1: Het is ook wel een soort het kenmerk van echte goede muziek.
0: Ja.
1: Ook al trek je het helemaal uit elkaar, het blijft overeind. Ik heb toevallig een hele mooie editie van de cello suites voor klarinet, of eigenlijk voor basklarinet. Heeft iemand ooit eens gemaakt. En daar studeer ik veel uit.
0: Mm-hmm.
1: En dat is enorm leuk om te doen. En je krijgt zo ontzettend veel terug van die muziek. Dat ik vind het echt geweldig.
0: Die cello suite is dus goed op basklarinet spelen?
1: Ja.
0: Of moet er dan heel veel aan gesleuteld worden?
1: Nee, bijna niks.
0: Okay.
1: Het enige wat je met die basklarinet niet kan, is meerdere noten tegelijk spelen. Maar het bereik van het instrument is praktisch hetzelfde als het bereik van een cello.
0: Okay.
1: Dus dat past precies.
0: Ja, dat is natuurlijk met pianomuziek een iets ander verhaal.
1: Ja.
0: Dan moet je echt bewerken.
1: Ja, en nou, kijk, het met die Goldberg-variatie is natuurlijk origineel gecomponeerd voor klavecimbel. En dan heb je ook nog dat op een klavecimbel heb je niet zoiets als dynamiek. Elke noot is even hard, altijd. En op het moment dat je het met twee verschillende instrumenten gaat doen, dus rechterhand één instrument en linkerhand een ander instrument, dan krijg je natuurlijk kleurverschillen en dynamische verschillen. En het gekke was dat toen we eraan begonnen, dacht ik van, ah, maar dat is, ja, dat zal eigenlijk wel meevallen hoe erg dat is. Maar hoe langer we eraan werkten, hoe meer en meer, ik zei tegen Mike, we moeten echt zorgen dat ik klink als jij en jij klinkt als ik. Zodat je die beweging van die meerdere lijnen die tegen elkaar ingaan, over elkaar heen, door elkaar heen, dat je dat kan volgen. Nou, en dat is elke keer weer een heel werk.
0: Hey, vertel eens over Michael Riesler.
1: Michael Riesler.
0: Of Michael, ik weet het niet.
1: Het is een Duitser.
0: Het is een
1: Duitser,
0: hè? Ja.
1: Ja, dit is ook weer zoiets. Iemand liet me geloof ik dit horen omdat we een gesprek hadden over, ik weet ook niet meer wie het was, over orgel en in het bijzonder over draaiorgel. En toen zei die van, nou, dan moet je eens luisteren naar die plaat van Michael Riesler. Is een basklarinetist. En een goeie ook, uit Duitsland. En die heeft een cd opgenomen en hij liet een liedje horen. En dat begint met een soort heel abstract draaiorgelstukje. Waarvan je denkt, van, wat is dit nou weer? Waar gaat dit nou weer heen? Maar geleidelijk aan komt er het is niet een accordeon, het is ook geen bandoneon. Maar het is een dergelijk...
0: Zo'n soort
1: ding die dan een soort ritmetje speelt en dan beginnen er ineens twee geweldige zangeressen een heel leuk liedje in het Frans te zingen.
0: Ja.
1: En nou, ik vond het zo fascinerend. echt ontzettend leuk. Ik word er elke keer gewoon helemaal vrolijk van als ik dat hoor. Dan denk ik van, oh ja, dat is eigenlijk ook weer... Het is een eenvoudig liedje, maar het is niet simpel. Mm. Maar het is wel dat je denkt van, oh ja, na 2-3 keer dan heb ik hem denk ik wel. Ja. Zo. En ja, ik vind dat echt heel, heel... Je ziet het ook, ik begin er meteen bij te glimlachen.
0: Ja.
1: Ik krijg er echt een goed humeur van. Ja.

0: Is dit van jouw lijst, Maarten, de muziek die het dichtst bij Dash zit?
1: Nou, dat hangt er een beetje vanaf welke editie van Dash je bedoelt. Hè? Ja,
0: dat is waar.
1: Die band die bestaat al sinds 2004. En in meerdere bezettingen. En als je het hebt over de oude bezetting, toen we nog met vier zangers of zangeressen, wat je wil, werkten, dan ja. Dan komt dit wel vrij dichtbij. Het is een soort van ongebreideldheid. En mijn idee toen was, ja, ik wil eigenlijk een soort, een klein bandje. Dus drums, basgitaar, percussie en ik. Dus geen akkoorden. En dan wil ik eigenlijk een soort zingend orgel hebben. Een orgel met teksten. Mm-hmm. Dat was het originele plan voor die band. En nou, dat hebben we, wat is het, 8 jaar of zo gedaan. En daarna ben ik ermee gestopt, want het was echt zoveel werk. Oh, ja. Zo'n octet aan de gang houden. Het is ook voor zangers lastig om in zo'n band te zitten zonder akkoordeninstrumenten. Waardoor je dus, weet je, dat je moet jezelf dan heel goed kunnen horen zingen. En misschien een beetje een technisch verhaal, maar duw me maar dat we ergens een concert deden en zij hadden zoiets van, ja, maar ik hoor mezelf niet goed. Dan was dat altijd stress. Hmm. En terecht. Dus nou, we hebben heel veel concerten gedaan, echt overal. En nou, het was hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment was ik echt wel gewoon op. En toen heb ik het 2 jaar laten liggen. En toen heb ik het opnieuw opgestart, maar alleen met drums en basgitaar.
0: Oké, als trio dus.
1: Gewoon als trio. En dat is toen, we begonnen eigenlijk een beetje van, nou, ik zei van, ja, ik heb wat stukjes en laten we maar gewoon, zullen we maar gewoon spelen en dan zien we wel waar het terecht komt en wat we ervan vinden. En we kunnen er altijd weer mee stoppen. En dat begon een beetje als dat we met z'n drieën speelden, nogal op de power, zeg maar. Dus heftig en niet bepaald heel zacht en weet ik veel. En geleidelijk aan werd die muziek steeds dunner en steeds kaler. Totdat we nu, ik speel nu eigenlijk ook niet zo heel veel saxofoon meer in Dash, maar heel veel klarinet. Dat het eigenlijk veel meer een soort van bijna kamermuziek is. Mm-hmm. Ik bedoel, het swingt wel nog steeds en het is eigenlijk ook wel nog steeds een soort van halve free funk. Maar het is toch iets heel anders geworden. En ja, minimalistisch vind ik eigenlijk wel de beste omschrijving. Ja. Heel veel ruimte, eenvoudig materiaal waarmee we een heel concert door aan de gang kunnen. En ja, ik vind het echt nog steeds ontzettend leuk. Ik weet nog dat toen we met die eerste bezetting, met die vocalen, toen kregen we heel veel pers. En één quote is me bijgebleven. Daar stond in van, ja, het klinkt net als Frank Zappa, maar dan op 78 toeren.
0: Oké.
1: En dat vond ik toen wel echt heel leuk. Ja.
0: Je noemde al jouw compaan door dik en dun, Mike Ventros.
1: Ja.
0: Met wie je al heel lang samenspeelt ook, hè?
1: Ja, meer dan 10 jaar.
0: Ja, hoe is dat zo gekomen? Want Mike is natuurlijk een muzikus die oude muziek speelt.
1: Ja,
0: of in ieder geval
1: zeker.
0: Op oude instrumenten.
1: Ja, op oude instrumenten. En hij heeft natuurlijk ook een eigen ensemble met flexibele bezetting. La Sfera Armoniosa. Nou, wij werden, als ik het goed heb, in 2014... bij elkaar gezet tijdens een concert of een repetitie voor een concert in Paradiso. Volgens mij was het een idee van Wilmar de Visser. Die zei van, ja, we hebben nog een duet nodig. Kunnen jullie niet gewoon even wat samenspelen? En ik kende Mike wel van gezicht, want hij zat op het Haagse Conservatorium toen ik daar ook zat. Ik zat op de jazzafdeling en hij zat op de oud-muziekafdeling. Hij studeerde trouwens eerst klassiek gitaar en is later luid gaan doen. En we hadden zoiets van, oké. Ik zei van, nou ja, ik kan dit spelen. Als jij dat speelt, dan, hè? Mm-hmm. We hoeven maar 5 minuten. Dus het komt vast goed. Dus toen hebben we een duetje gespeeld. Ik weet niet meer precies wat. En mensen vonden dat heel erg leuk. En wij vonden het eigenlijk ook leuk. Dus toen zeiden we tegen elkaar van, nou, misschien moeten we kijken of we dit kunnen uitdiepen en of het tot iets leidt. En toen hebben we een concertje geboekt in het Betaniëklooster, wat toen nog bestond, hier om de hoek bij de Nieuwmarkt. Nu zijn het appartementen helaas, maar dat was toen nog een muziekzaal. En ik zei van, nou, als jij wat stukken meeneemt, dan neem ik ook wat stukken mee. En dan gaan we gewoon een middag bij elkaar zitten hier in Splendor, want daar kennen we elkaar dan ook. En dan kijken we wel welk materiaal we kunnen doen. En alles wat we niet kunnen doen, maakt niet uit. We spelen gewoon wat we hebben. En hoe lang dat dan ook is. En nou, dus we hadden een stuk uit het van een Egyptische componist, klassieke componist. Iets van Fresco Baldi. Ik geloof dat we één of twee stukken van Purcell en Downland, weet ik veel wat. Dus we hebben dat gespeeld en nou, er waren een paar mensen publiek. En die vonden dat eigenlijk wel bijzonder, maar kregen ook niet zo heel goed hun vinger daarachter. Dus het is een rare combinatie, maar het klinkt wel mooi. Mm-hmm. Maar ook in de zaal zat iemand die een platenlabel heeft in Zeeland. Zephyr Records. En die zei van, nou, volgens mij gaat dit hartstikke goed worden. En ga nog maar even een beetje doorwerken. En kom dan bij mij en dan nemen we een cd op. Dus dat hebben we gedaan. En sindsdien werken we samen. Als duo, maar ook als begeleider voor nou, een heleboel andere solisten, zangers, zangeressen. Samen met het Dudo Quartet cd opgenomen. En binnenkort staat onze 6e cd op uitkomen.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat mensen dachten van, wat moet ik hiermee? Want het is de combinatie van zo'n oud instrument of zo'n oude muziek bekend instrument en de basklarinet, die 100 jaar bestaat of zoiets dergelijks.
1: Ja.
0: Is natuurlijk ook tamelijk ongebruikelijk. Heb je ooit meegemaakt dat er bezwaren kwamen van mensen die, ja, maar dus, je kan dat niet doen, want het is niet authentiek genoeg?
1: Het is niet authentiek genoeg, maar ik heb wel. Af en toe krijg je wel eens van de oude muziekpolitie, want die bestaat, krijg je wel eens wat schuine blikken als ik met dat ding aankom. En ja, daar kan ik me natuurlijk gewoon helemaal niet mee bezighouden, want het gaat natuurlijk uiteindelijk om wat klinkt er.
0: Ja.
1: Weet je? En ik heb ook altijd gezegd van, ik pretendeer niet om oude muziek te spelen zoals oude muziek specialisten oude muziek spelen. Ik ken een aantal vreselijk goede blazers, traverso spelers en blokfluitspelers en noem het dan zangers of violist, noem het allemaal maar op, die muziek als geen ander kunnen interpreteren. Dat kan ik niet. Ik ben niet zo opgeleid. Ik benader die muziek vanuit mijn eigen perspectief en ik speel het zoals ik denk dat het mooi is samen met hoe Mike het speelt. En ik vind het instrument best wel van ondergeschikt belang. Dus als je daar een punt van maakt op welk instrument het gespeeld is, dan denk ik van ja, maar dat is niet primair waar het over gaat in muziek. Soms zijn sommige instrumenten natuurlijk geschikter om iets mee te doen dan een ander instrument, maar ik vind persoonlijk zelf dat die theorbe en die basklarinet ongelooflijk goed mengen. En dat de viola en die basklarinet schitterend contrasteren. En wij proberen dat juist te gebruiken. En we proberen ook juist de manier waarop Mike een stuk van, nou, laten we zeggen, Purcell aanvliegt, proberen we te laten werken met hoe ik het aanvlieg. En we leren van elkaar, weet je. We pakken dingen van elkaar over en denken van, oh, dus jij doet dat zo. Ja, dat is eigenlijk ook wel heel mooi om het zo te doen. Nou, dan doen we het zo. Of andersom. En dat is toch een beetje waar muziek maken over gaat. En op het moment dat je vast blijft zitten in rigiditeiten, want het hoort zo en dus mag het niet anders. Dat heeft niks met muziek te maken. Nee. En dat heeft ook niks met kunst te maken.
0: Ik kwam op die vraag ook, Maarten, omdat jij hebt ook Perutines op je lijst staan.
1: Ja.
0: Gezongen door Fox Clamantis.
1: Ja.
0: En als je dat hoort, dan denk je van, wow, ja. Hier is een boel eigentijdse studiotechniek overheen gegaan.
1: Ja.
0: En daar zou ik me ook van kunnen voorstellen. Het is prachtig.
1: Ja.
0: Maar het is heus niet zoals het toen geklonken heeft.
1: Nee, zeker niet. Absoluut niet zelfs. Nee, en die opname in het bijzonder, je zou. Ik vraag me wel eens af, zit het nou wel of niet op het randje van kitsch? Mm-hmm. Wat mij betreft blijft het er net onder. Ik heb het in de lijst gezet omdat ik voor de opera waar ik nu, die ik nu aan het schrijven ben, heb ik me een tijdje nogal verdiept in Perutines en Leonines. Twee componisten van de Notre-Dame school, 10e eeuw, 11e eeuw, daar in de buurt. En ik dacht van ja, die muziek van Gregoriaans en vlak daarna, wat dit is, daar weet ik eigenlijk niet heel veel van. Tegen de meeste mensen, als je zegt Gregoriaans, dan denken ze aan zwart gekapte monniken die allerlei duistere gezangen doen in onverwarmde kerkjes. Maar er is natuurlijk meer. Mm-hmm. En ik dacht van ja, maar ik moet toch een beetje iets weten. En toen kwam ik terecht op een aantal websites, heb ik wat dingen geluisterd. En via via kwam ik bij deze cd van Fox Clamantis. En ik dacht van ja, dit is wel heel erg mooi gemaakt. Er is zelfs iemand die Tuvaans boventoonzang erachter doet. Maar als je puur luistert naar de solozanger, Die man heeft echt een schitterende stem en dictie. En het heeft zoveel... Het gaat echt heel diep wat hij zingt. Dus ik denk van ja... Het is ook weer een voorbeeld van muziek die eigenlijk ogenschijnlijk heel eenvoudig is. Weet je? Maar ja. Niet bepaald simpel.
0: Ja.
1: En ik vind het echt wel een hele mooie opname. Het heeft zoveel sfeer. En misschien helpt het ook dat je denkt van ja, en ze komen ook nog uit Noorwegen. Dus je denkt ook meteen fjorden.
0: Typische
1: Nordic sound, weet je wel. En waslijnen met dode vissen en noem het allemaal maar op.
2: Ja.

0: Dus ja, ik vind het gewoon een hele mooie opname. En ik heb ook daar weer van veel geleerd. Ook het luisteren naar die Gregoriaanse muziek en van de Notre Dame school.
1: Ja. Je bent je daarin gaan verdiepen. We komen daar ook nog meer oude muziek tegen.
0: Ja.
1: Van Machaut. Maar nog even, want je noemt het al. De opera waaraan je aan het werk bent.
0: Ja.
1: En dat is een opera die iets met die...

0: Tot zover deze aflevering van Ongehoord, die vandaag werd samengesteld door Luc Nijs en gepresenteerd door Iris Roelands.
1: Word vriend van de Concertzender. Wij zoeken vrienden. U weet het, muziek staat centraal bij ons. 'S nachts en overdag, niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg dankzij de Concertzender Radio App. Door uw hulp kunnen wij onze mooie programma's maken. Word daarom vriend door jaarlijks te schenken of maak eenmalig een bedrag over via iDeal. Ga naar onze website concertzender.nl voor meer informatie. Wij hebben uw hulp hard nodig.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

U luistert naar de ochtendeditie. Op onze website en in de app vindt u meer informatie over dit programma en over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt. 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Mijn ogen doven eindelijk hun licht en zien de dag die ze bezoedeld hebben zijn zuiverheid terugkrijgen. Zijn de laatste woorden van Phaedra in de kantaat van Benjamin Britten. U hoorde in dit uur 3 hoogst dramatische werken van Haydn, Berlioz en Britten, gezongen door Jesse Norman, samen met Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa. De techniek en presentatie van deze aflevering van Die Zanken Lied waren in handen van Aart Veerman en Evert-Jan Nachtegaal. 11 oktober zijn we er weer. En graag tot dan. En Jesse Norman zingt nog een toegift. Wagner, Stehe still uit de Wesendonklieder.

Dit is de concertzender en het programma De Wandeling. In deze uitzending een wandeling langs nieuw uitgekomen cd's. En we beginnen met een uitgave met de titel Aurora Germanica. En hierop staat het werk Sonata Sesta a Doi, Violino e Viola da Gamba. En dat is een compositie van de Duitse componist Johann Philipp Krieger. Hij overleed in 1725. Deze sonate wordt uitgevoerd door Louise Ayrton, viool, Alice Troquelier, viola da gamba en Lucie Chabat op clavecimbal.

van de Duitse componist Johann Philipp Krieger. Van een nieuwe cd die met werk van hem is uitgekomen, hoorde u de sonate voor viool, viola da gamba en clavecimbal. De volgende nieuwe cd waarvan we een werk laten horen, bevat de complete werken voor vierhandig piano van de Duits-Deense componist Friedrich Kuhlau, geboren in 1786. Marie-Louise Bodendorf en Xenia Kandel-Frederiksen spelen op deze cd onder andere de nu volgende Wachtelschach Variations opus 75.

Van Friedrich Kuhlau hoorde u der Wachtelschach, variations opus 75. We gaan door naar de 21ste eeuw. Onder de titel Australian Horn Volume 1 brengt hornist Carla Blackwood een eerste album met werken voor hoorn uit, alle van Australische bodem. En voor vandaag kozen we het Quartet in B Major voor violin, viola, horn en piano van de in 1915 overleden Engelse componist George Marshall Hall. Hall vestigde zich op zijn 29ste in het Australische Melbourne. De uitvoerenden van zijn werk zijn naast Carla Blackwood op hoorn, Lucy Warren viool, Caroline Handbest altviool en Pieter de Jager piano.

Dat was het strijkkwartet van Erich Wolfgang Korngold, uitgevoerd door het Doric Strijkkwartet, voor deze gelegenheid aangevuld met Jennifer Storm, altviool en Bartholomew La Follette cello. En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van Radio Romantica. En het afgelopen uur werd samengesteld door Pieter de Oude. De playlist van het afgelopen uur vindt u, zoals altijd, op concertzender.nl.

Goedemiddag lieve luisteraars, dames en heren. Het is 1 uur geweest en tijd voor geen dag zonder Bach. Vandaag krijgen we een hele mooie Bachweek met prachtige cantates. En ik wil u vooral wijzen op de mooie beginkoren deze week. Die zijn allemaal schitterend. We beginnen nu met een cantate voor tweede paasdag 1724. Erfreut euch, ihr Herzen. Nou, dat ga je horen, dat erfreut. Wees blij, hè? Dit is vreugdevol voor u. En die cantate die werd uitgevoerd inderdaad, het is echt gebeurd, op de tweede paasdag 1724 in Leipzig. En we gaan luisteren naar een uitvoering van Philip Herrewegen met de alt Kai Wessel, de tenor James Taylor en de bas Peter Kooi.

U hoorde de kantate 66, Erfreut euch, ihr Herzen, uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philip Herrewegen, met Kai Wessel, James Taylor en Peter Kooi.

U heeft geluisterd naar Evangelina Mascardi op de luit en die speelde de fuga in G mineur BWV 1000 uit haar cd Complete Lutheworks. We hebben nog een mooie cd voor u, namelijk sonates voor viola da gamba en clavicembal. We gaan luisteren naar het nummer 1028 in D groot, uitgevoerd door Atsushi Sakai op de viola da gamba, met Christophe Rousset, hoor wie, op het clavicembal.

which first was ponderous, dry, and obscure, fire.

for the sun.

till it appears green unto you, and that is the soul.

U hoorde pianomuziek van Messiaen en andere componisten, uitgevoerd door Ashley Ribar. Een complete speellijst vindt u op onze website. Een andere componist die zich zeer door het katholieke geloof liet inspireren is Daan Manneke. Anders dan bij Messiaen zorgt zijn geloof wel voor een gematigde stijl waarbij de traditie nooit ver weg is. We horen nu zijn muziek samen met die van jongere geestverwanten als Lucas Wiegerink, maar ook met Saint-Saëns en Fauré. Bovendien horen we voordrachten van dichters wiens werk aan de basis van de composities lag.

Te Deum. Het loeien van Bruckner, de weeklacht van de ongemolken koe, het dronkenmanslied van de bedwans, het gefluit van een jongen die blies in de lente als een orgelpijp, de snik van de zich verslikkende dichter, de trompetterende trotse verliezers, het ritselend, peinzend, brekend.

Kuckuckszang. De kreten van liefde en het kermen van koudbloedig levend barende vissen. De jagende adem van die onvredig sterft. De Vox Humana tremulerend met de Vocis Angelica mee. Het stille gesis van de krullende varens. Boosaardige blafhoest van melkmeisjes. En het knarse tanden van een kindse non. In aardse dampkring versmoort zich de onbedaarlijke weerzang van versmachtend leven. Aan de ene ontzaglijke, aan de verre vervlogen zucht.

Ik lees nu nog drie andere gedichten voor. Het eerste heet Gelegenheid tot afscheid nemen. Ziend het gelaat, gezicht niet meer, want niet meer ziend. Van wie liet varen een ravage, wijdse onbestemdheid, krap bemeten tussen tongbed en schedeldak. Zie ik haar waar zij was, in waan van landschap kluizenaar. Is doodgaan soms een ademtocht waarbij men onverhoeds de hele buitenhemel binnenhaalt? Gelatenheid in eenvoud ongeëvenaard laat afscheid van zich nemen. Innig is een kist een wieg. Maar hoe in godsnaam te begaan de wildernis die uit haar gezicht verdween? Hoe vind ik daar de plek om uit te strooien stof, weergekeerd tot stof en as en traan? Ik kus mijn eigen dood, ontgin mijn eigen waan. Het tweede heet Verassing. De ene speld na de andere hoorden wij vallen tijdens de urenlange verrijzenis der dampen die jij ons aandeed naar een stompzinnig azuur waar bloedhete, bibberige hazewinden van glas of gelei duizelingwekkend snel aan ijle kabels rondgesleurde konijnenvellen van lucht najoegen. Roersels van koorts uit almaar ziedender mond aangeblazen, tot op het fijnste kleerscheurtje je kostbare rozenbladweefsel aan die vraat gevoerd. Nadien scheen er geen vuiltje aan de lucht. Het was dezelfde lucht, afgekoeld en verzadigd, de vogels dragend, verdragend onze geluiden. Een paard zonder ruiter, bezwaard met loze, loodzware stijgbeugels. Het moet leren op vleugels te gaan. Het laatste gedicht heet OVTT. Als het uit is, begrijpt u waarom het zo heet. Het zijn maar weinige klanken, een klein ontsluierd gebied op een onmetelijk toetsenbord, nog bijna geheel onbekend. Wat zij in ons doen ontwaken, komt met het thema overeen dat daar gevonden is. Welk een rijkdom schuilt in die diepe, ondoorgronde, ontmoedigende nacht van onze ziel. Van onze ziel die wij zien als een leegte, als nog niet bestaand. Het is een valreep van afscheid, daglicht dat schuift over de weiden naar de einder, naar welk een rijkdom in deze naderende stilte, deze onvoltooid verleden, levenslang toekomende tijd.

Orgel, punt. Je hebt er geen orgel voor nodig. Maar een orgel houdt hem eeuwig vol, zolang er lucht is. Zangers en blazers haken af. Het is ook geen punt. Integendeel, al staat hij vaak aan het eind, dat is waar hij wil blijven. Hij wil bij de muziek blijven die in hem verloren gaat. Dus, als hij nou eens bij adem bleef. Vandaar orgel. En wat de punt betreft, hij moet toch stoppen. Zo is het gewild. Niet door de componist, want die gehoorzaamt alleen maar. Zijn eigen kunst bestaat eruit zijn lengte te bepalen. De lengte van zijn afscheid, van zijn ademtocht, die ons verzamelt tot de stilte na zijn punt. Een maat of twee. Dan roepen wij terug. Of denk je soms dat je dat andere orgelpunt bedoelt? Die liggende toon in de bas waarboven andere stemmen zich zodanig bewegen dat daarbij verschillende harmonieën ontstaan. Dat bekende weefsel van stemmen waaruit ons leven bestaat. Op de grondtoon die met de geboorte inzet. De toon van het einde. Denk je soms dat je dat bedoelt?

Dat was een orgelpunt. Ik lees twee gedichten nog voor. Het eerste heet Paard en Paard. Dat gaat dus over twee paarden die worden met elkaar vergeleken. En zoals het een vergelijking betaamt, het begint met het woord zoals en het eindigt met het woord zo. Paard en paard. Zoals een ruiter en zijn paard de wegen gaan die zich voordoen. Keuzes maken op een kruispunt, neuzen in de lucht. Of gekozen worden, dom van leven. Paard en ruiter één, zoals men meent. Zelden op een drafje, liever in galop, aan kop van zichzelf. Langs vrienden en familie. Langs de liefde en de dood. En langs zichzelf. En hop, voor het straks te laat is om nog aan te komen. Stuit het paard zijn angstdraf. En de ruiter schiet naar voren op een kalmer en een trager paard. Dat al te wachten stond. Een leven lang. Geen verschiet meer om beloftes aan te meten. Of de trouw aan het verleden. Maar stapvoets gaan in het uur van zichzelf, aan de leidsels naast het paard, in het wijdse van de dingen.

Het tweede gedicht is een zogenaamd proza gedicht. Ik weet niet precies wat dat is. Maar ik zeg het toch maar even. Het lijkt net alsof het proza is. En het heet Heimwee naar een droom. Ik had mijn auto geparkeerd. Aan de overkant was het de Centuurbaan. Ook de parkeermeter was Amsterdams. Maar het brede trottoir en het hoge spijlenhek en het licht waren Parijs. Aan de trottoirrand stopte een bus uit mijn geboortedorp. Maap Kome liep langs me heen. Het was Maap, want zijn tweelingbroer is net gestorven. En daar kwam Cor Druyff aanlopen.

En langs het hek gingen gearmd mijn vader en mijn moeder. Langzaam, maar beslist, als in melopee naar zee. Ze waren al bijna voorbij. Vader droeg een bruin colbert. Moeder een beige zomerjas met ceintuur. Zo broos. Zo breekbaar. Ik kan jullie wel een lift geven hoor, zei ik. Nojo, zei moeder. Jij ook hier? Vader glimlachte, droefgeestig, wist nog steeds wat hij altijd had geweten. Alles vergeefs. Nu komt het. Het verdrietige, zachte, grijze, gelukkige Parijse licht waarin ze liepen. Achter het hek een immense ruimte met een hoger licht, als van een zon die door wil breken. Ik opende mijn hand naar mijn hevig hedendaagse auto. Dacht, hoe krijg ik ze daar zelf ingestapt? Want de deur kan niet goed open door die parkeermeter.

U hoorde een allegaartje van klassieke en moderne composities en poëzievoordrachten. Ze werden gehouden op 8 februari 2009 in de Amsterdamse Oranjekerk. Het volledige programma vindt u op onze website of in de app. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender of bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Een van Morton's composities was Jelly Roll Blues, uitgegeven in 1915 in het begin van de bluesrage. Succesnummers kwamen niet alleen als bladmuziek, maar ook al gauw als pianorol. En zo'n rol vormt dus de oudste opname van een compositie van Jelly Roll Morton. Waarschijnlijk sindsdien nog nooit in enige vorm opnieuw uitgebracht. Dus hierbij de première van deze Morton pianorol. Daarna nog dezelfde compositie, Jelly Roll Blues, maar dan als Gannett-opname gespeeld door Jelly Roll Morton.

Dit eerste programma over Jelly Roll Morton wordt afgesloten met zijn eigen werk Stratford Hunch. Volgende keer meer opname van Morton als pianist, componist en arrangeur. Deze uitzending werd samengesteld door Aten van Delden.

Dag luisteraars, in onze serie Behind the Dykes staat maandelijks een jazzmuzikus centraal die in ons land toonaangevend was of dat nog steeds is. Vandaag besteden we aandacht aan de Jazz-O-Matic 4, een orkest dat al meer dan 50 jaar een vaste waarde is in het Nederlandse en Europese traditionele jazzcircuit. De band werd in 1973 opgericht door cornetist Hein Denekamp. Hij was ook de bedenker van deze bijzondere samenstelling. In eerste instantie bestond de band uit cornet, bas, saxofoon, piano en slagwerk. Later werd het slagwerk vervangen door de banjo. Eind jaren 80 werd bas-saxofonist Ronald Jansen Heidmaier opgevolgd door Ad Houtepen. Oprichter Hein Denekamp overleed in 1993. Zijn rol werd overgenomen door Peter Ivan. De huidige bandleden zijn Ivan op cornet, Tom Stuyp banjo, Hans de Bruin piano en Ad Houtepen bas-sax. De laatste drie verzorgen ook de zang. Van de oorspronkelijke bezetting resteert dus alleen nog pianist Hans de Bruin. Hans en de samensteller van dit programma kennen elkaar al bijna 70 jaar. Een lange vriendschap waarbij van Hans steeds een belangrijke muzikale stimulans is uitgegaan. De Jazz-O-Matic 4 staat garant voor een uitstekende akoestische jazz die wordt gespeeld door muzikanten die tot de top van de Nederlandse oude jazzstijlwereld behoren. De muzici soleren alle vier, terwijl piano, bassax en banjo ook een ritmefunctie vervullen. En hierdoor lijkt de band groter dan zij is. Vandaar de bijnaam The World's Smallest Big Band. Op het repertoire staan jazzstukken uit de periode 1915-1940. De band trad op talrijke binnen- en buitenlandse jazzfestivals op. Getoerd werd er in Europese landen, maar ook op de Nederlandse Antillen, Japan, de VS, de Golfstaten en Pakistan. We beginnen met twee nummers van hun eerste album. Can't We Be Friends heet dat album en de nummers zijn I'd Rather Be the Girl in Your Arms en I'm Coming Virginia. Opname uit 1977, de tijd waarin de band elke donderdagavond optrad in het Amsterdamse Chavi Café.

Dit waren twee nummers van het album Can't We Be Friends. 3 jaar later volgt het album I'm Looking Over a Four-Leaf Clover. Slagwerker Bas Nieuwenhuizen is opgevolgd door Peter den Boer. Caroline in the Morning, I'll Build a Stairway to Paradise en I'm Looking Over a Four-Leaf Clover.

We gaan door met twee nummers van het album On Tour in Sweden. Dit is eind jaren 80, live opgenomen in de jazzclub van Malmö. Het slagwerk van Peter den Boer is nu vervangen door de banjo, bespeeld door Tom Stuyp. U hoort eerst Alabama Bound en daarna How Am I to Know, waarin Ronald Jansen Heidmeier ook te horen is op klarinet.

De volgende nummers staan op het album Looking at the World, dat begin jaren 90 is opgenomen in een radiostudio in het Zweedse Malmö. De nummers The One I Love, You Must Have Been a Beautiful Baby en Look at the Silver Lining. De Zweedse bassaxofonist Frans Sjöström neemt op dit album de plaats in van Ad Houtenpen.

Dat waren drie nummers, opgenomen begin jaren 90 in een studio in Malmö in Zweden. We sluiten deze uitzending af met enkele nummers van twee latere albums van het orkest. Eerst Happy Feet. Dat werd begin deze eeuw opgenomen in proeflokaal in de Oorlogspoort in Amsterdam. De cd Clap Hands dateert van 2008 en u hoort van het eerste album de stukken How Come You Do Me Like You Do, My Honey's Loving Arms en van Clap Hands, Oh Miss Hannah en tenslotte Keepin' Out of Mischief Now. Als u wilt reageren op dit programma, dan kan dat via het mailadres jazz@concertzender.nl. In onze uitzending van november en december staat de componist, arrangeur en dirigent Rogier van Otterlo centraal. Dit programma werd samengesteld door H.J. Nordbeck.

Bij de concertzender is het tijd voor Beide Tijds. De Duitser Matthias Pinscher, geboren in 1971, is een van de vele dubbeltalenten die de wereld van de eigentijdse muziek rijk is. Hij componeert, hij dirigeert en beide doet hij op het allerhoogste niveau. Pinscher kreeg in zijn jongere jaren les van Hans Werner Henze en studeerde ook enige jaren aan de Juilliard School of Music in New York. Van 2013 tot 2023 was hij de chef-dirigent van het ensemble Intercontemporain. In 2006 schreef hij Verzeichnete Spur, een stuk voor contrabas, drie celli, ensemble en live elektronica. Het werk is karakteristiek voor Pinscher's zeer abstracte, evocatief geheimzinnige klanktaal. Luister naar Verzeichnete Spur van Matthias Pinscher, uitgevoerd door het ensemble Intercontemporain onder leiding van Nicolas Grosse.

Dat was Verzeig dit de spoor van Matthias Pinscher. U hoorde het ensemble Intercontemporain onder leiding van Nicolas Gross. Het volgende werk is ook van Pinscher en is getiteld Lieder und Schneebilder. Komt uit 2000. In de delen toonzette Pinscher vier gedichten van de Amerikaanse dichter Edward Aslin Cummings. En hij wisselde die af met drie instrumentale gedeelten. Hier is Lieder und Schneebilder van Matthias Pinscher. U hoort de sopraan Yere Su en pianist Dimitri Vasilakis.

Lieder und Schneebilder van Matthias Pintscher werd uitgevoerd door sopraan Jere Sou en pianist Dimitri Vasilakis. Van Pintscher gaan we naar Kaija Saariaho, het Finse genie dat de wereld met haar muziek betoverde. Ze overleed in 2023. Haar eerste soloconcert was Graal Theatre, geschreven in 1994 met een hoofdrol voor de viool, die ooit Saariaho's hoofdinstrument was. Er bestaan drie versies van het stuk. U hoort nu de versie voor viool en kamerorkest. Jennifer Coe, viool, en het Curtis 2021 Ensemble onder leiding van Connor Gray Covington.

Na deze werken van Reich en Gershwin klinkt nog het beroemde Over the Rainbow van Harold Arlen. Interessant is te weten dat deze Ramon van Engelenhoven Amerikaanse filmmuziek van Korngold heeft gearrangeerd voor piano en deze ook zelf uitvoert. Een aanrader.

Dat waren leden van het KCO samen met pianist Ramon van Engelenhoven. Als laatste laten wij u nog het strijkoctet in C groot opus 7 van George Enescu horen. Uitgevoerd door de strijkkwartetten Quatuor Arrot en Quatuor Danel.

U hoorde het pianotrio van André Previn. De cd American Tunes hashtag One verscheen onlangs bij het label Alpha. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Ongehoord, die vandaag werd samengesteld door Niklaas Hoekstra. Tot het hele uur hoort u nog een track van de laatste cd. Anne-Sophie Moeter en Roman Patkolo spelen het laatste deel van de Ringtone Variations voor viool en contrabas van Sebastian Currier. De componist zelf zei over deze compositie: "Dit is het enige stuk waarbij een nieuwe variatie ontstaat als er plotseling een mobiele telefoon in het publiek afgaat."

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz, nummer 40 van dit jaar. Mijn naam is Co de Kloet en vandaag heb ik als ondertitel gekozen Oud en Nieuw van Vinyl. Want ik heb 4 vinylplaten voor me liggen en 2 daarvan die zijn al behoorlijk oud en 2 zijn gloednieuw. Laat ik beginnen met een plaat die werd opgenomen op 4 juli 1981 in Vara Studio 2 voor de serie Vara Jazz, een serie geproduceerd voor de radio door Aad Bos. En ik mocht erbij zijn als producer voor dat label Vara Jazz. En een van de hoogtepunten uit die serie is ongetwijfeld de LP Skyrider van Eve Albers Quartet. Eve Albers gitaar, Rob van den Broek piano, Wim Esset bas en Jerry Brown drums. Een compositie van Eve Albers, Flamingo's Dance.

Dat was Flamingo's Dance van het Eef Albers Quartet, compositie van Eef. En hij speelt natuurlijk gitaar. Verder Roep van der Broek, piano, Wim Esset, bas en Jerry Brown, drums. 4 juli 1981. 10 en 12 december 1985 waren de weeropnames in de VARA-studio, Studio 5, van een groep rond Theo Louwendy, de befaamde componist en uiteraard ook geweldige muzikant, saxofonist, pianist en Theo Louwendy. Die had een mooi gezelschap bij zich. Ab Baars, tenorsax, Wolter Wierborst, trombone, Arnold Dooyeweerd, bas en Martin van Duinhoven, drums. Ik laat je twee stukken horen van Theo Louwendy. Zometeen Camel Ride, maar eerst Adana Express.

Twee stukken, Adana Express en Camel Ride van het Theo Louvendi Quintet. Een Fara Jazz uitgave. En een plaat zonder titel, maar op de voorkant wel een citaat uit een gesprek met Theo Louvendi. En die zegt, ik denk wel dat ik steeds meer bezig ben om vonkjes over te laten springen. Ja, en sommigen zullen het begrijpen als ik zeg dat het een niet zo hele grote stap is van Theo Louvendi naar Yuri Honing. En die heeft een gloednieuwe plaat afgeleverd en ook die heb ik op vinyl. Een ode kan je wel zeggen aan een van zijn grote invloeden, namelijk David Bowie. Maar wat hij met zijn akoestisch kwartet doet met de bekende stukken van Bowie is wel zeer bijzonder. En de twee nieuwe platen die zijn op vinyl uitgebracht en dan wil ik toch even stilstaan bij het feit dat de mensen die zoiets uitbrengen lang nadenken over de volgorde per kant, iets wat je natuurlijk bij cd's veel minder hebt. En daarom laat je nu de hele eerste kant horen van die plaat van Yuri. De plaat heet This Is Not David Bowie. Dat is maar gedeeltelijk waar, vind ik. Maar daarover later meer als ik er een keer met Yuri over ga praten. De stukken die je gaat horen zijn Warsawa, Lady Grinning Soul, Jonam Only Dancing en zometeen als eerste The Man Who Sold the World. En het akoestisch kwartet bestaat natuurlijk uit Yuri Honing tenorsax, Wolfert Brederode piano, Gulli Goodmanson bas en Joost Leibaert drums. De muziek van David Bowie en Yuri Honing.

The Man Who Sold the World, Warzawa, Lady Grin and Soul en John, I'm Only Dancing. Van de plaat This Is Not David Bowie van het Juri Honing Acoustic Quartet. En ik heb afgesproken met Juri dat we hier binnenkort eens flink over gaan doorpraten. Hij krijgt geweldige recensies. De optredens die lopen als een trein. Hij is een onderdeel van de Orange Jazz Days. En wat een bijzondere plaat heeft hij uitgebracht. Ik heb het over trompetist en componist Teus Nobel. Met een heel bijzonder kwartet om zich heen. Ik geef je uiteraard de bezetting. Teus Nobel trompet, Thijs Semeij gitaar, Jasper Hoiby bas en Niek de Bruin drums. En net als bij Juri laat ik ook een hele kant horen van die vinylplaat, zodat je kunt horen hoe Teus nadacht over de opbouw. De stukken die je gaat horen zijn The Brown Noise, Divine by Design, Extra Large Medium en we beginnen met Hammer Time, de muziek van Teus Nobel.

Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.